0: 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

go.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncová, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 11 juli. Ja, na een paar weekjes afwezigheid kan ik er nu weer vol tegenaan en dat ga ik ook maar doen. Als we naar buiten kijken zien we dat er nog een beetje de bewolking is, maar die is binnenkort weg en dan wordt het warm. Ik zou zeggen, blijf uit de zon, ga in de schaduw zitten en luisteren naar Radio Stad Montfoort. Want we hebben live programma's tot 2 uur vanmiddag. Ik ga beginnen met heel veel muziek en dat doe ik ook heel graag. Ik begin met John Travolta en Olivia Newton-John met The Summer Nights. En dat is iets wat er nu aan de hand is in Nederland.

Ja, een hele mooie tekst van Guus Meeuwis. Op straat is de titel van dit nummer. We gaan lekker door en wel met ABBA en Ring Ring.

Ja, dat was wel een hele oude hoor. Skeeter Davis en The End of the World. Dan gaan we naar Earth and Fire toe met Jenny Kaagman. Afgelopen woensdag is ze volgens mij 79 jaar geworden. We gaan draaien van Earth and Fire The Weeknd.

Ja, dat was natuurlijk Steve Harley en Cockney Rebel met Make Me Smile. De volgende die we gaan draaien, dat staat de laatste voor de koffie, is er een van Donovan. En dat is het nummer Atlantis. Ga dan naar luisteren en daarna doe ik er nog een klein stukje, een instrumentaaltje achter. En dan graag weer tot na het nieuws van 10 uur. Donovan met Atlantis.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Ann Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer met een iets langere uitvoering van Reda Love. We gaan door met Supertramp en Give a Little Bit.

Ja, dat was Tom Jones met Green Green Grass of Home. Dat mag helemaal niet. We gaan door met Kajak, want die heb ik wel klaarstaan. The Roofless Queen.

Het land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. En nu gaan we naar California toe met de Eagles. En die gaan zingen over Hotel California.

Ja, het blijft mooi, hè? What a Wonderful World van Louis Armstrong. We gaan lekker door met Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary.

Dat was Roger Whittaker met Last Farewell. We gaan eens even op de klok kijken. Oh, we kunnen nog even vooruit. Ik heb klaarstaan White Plains met When You Are a King.

Ja, dat was een hit uit de jaren 70 van Paperlace, The Night Chicago Died. We gaan lekker naar de Easy Beats toe en hello, how are you?

Ja, dat was Raymond Frogat met Gallo La Vita. Ja, en zo zit twee uurtjes staatspraten weer op. Ja, weinig gepraat, maar veel mooie muziek gedraaid, denk ik. En ook mensen weer blij gemaakt. We gaan eruit met The Guess Who en American Woman. En daarna hebben we een uurtje de computer en dan komt Kees en Dre. Maar nu The Guess Who, American Woman. Prettig weekend.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer, zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is. Oh.

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waiting, brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer, prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buijs trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop-sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis, voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstedt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstedt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstedt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eye Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardig afsluiter van de album Focus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

Haal de zonnebrandcrème en de cocktails maar tevoorschijn, want Brian Kelly, bekend van Florida Georgia Line, brengt de zon naar binnen met zijn single Jimmy Buffett Summer. Het nummer is een vrolijke, ultieme ode aan de relaxte beach country vibe die de legendarische Jimmy Buffett destijds perfectioneerde.

0: had to do it, y'all.
1: In dit speciale blokje eren we een van de meest succesvolle vrouwelijke songwriters in de moderne country, Natalie Hamby. Hoewel ze zelf ook zingt, vieren we hier haar genialiteit via de hits die ze schreef voor andere grote sterren. We horen achter elkaar het hoopvolle Rainbow door Kacey Musgraves, de gigantische feel-good zomerhit Pontoon door Little Big Town en het met een Grammy bekroonde hoopvolle Bluebird door Miranda Lambert.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Randy C. Moore brengt ons onvervalste traditionele country met een knipoog op high cost of low living. Het nummer doet qua thematiek en sound denken aan de grote outlaw helden van weleer. Met een stevige baslijn, vlijmscherpe gitaren en een flinke dosis humor in de tekst is dit een heerlijke song.

Rose Falcon brengt met haar single Redneck Blue een frisse, melodieuze country track ten gehore. Met haar heldere stem en een eigentijdse productie weet ze een breed publiek aan te spreken. Rose is getrouwd met country-artiest Rodney Atkins, met wie ze ook regelmatig samen songs schrijft.

De jonge reizende ster Spencer Hatcher brengt een heerlijke frisse mix van traditionele bluegrass en moderne country. Als eerste hoorde je de lekker klinkende, energieke single Hot Weather, Cold Beer. Direct gevolgd door de ras-echte honky-tonk-stamper Turn This Town into a Honky-Tonk. Hatcher bewijst hiermee dat hij klaar is om de grote country-podia wereldwijd te gaan bestormen.

Met de heerlijke klanken van T. Lewis zijn we helaas alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Crossroads. Wat is de tijd weer voorbij gevlogen. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het luisteren en vergeet niet om volgende week weer af te stemmen op een nieuwe muzikale reis. Keep it country!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Immerwieler Volksmuziek. We gaan er weer een leuke twee uurtjes van maken. Met de beste non-stop muziek weer achter elkaar. We kondigen wel even aan welke muziek lekker voorbij komen het komende uurtje. En ga dan gewoon lekker weer genieten. Afgelopen zondagmorgen was natuurlijk weer Immerwieler Zondags. En die woorden, Alexander Rier, Volksrocks, Frank Schöbel, Pio Malo, Sonja Liebing, Maximaal Alem, Zed Poer, de Chillerter Muzikanten, Romy Kees, Timo, Miljonen en nog meer artiesten traden op. En we gaan natuurlijk heel wat artiesten draaien. Net hoorde je al Alexander Rier met die Smetslingen Sint-Truc. Romy Kees komt voorbij, Pio Malo, Zed Poer, Timo, Sonja Liebing, Monica Martin als artiest van de maand met haar album Summerland. En dan komt de Zielentale Local Sound, Miljonen komt voorbij, de Psaia Spatsen, Volksrocks, Nomi Stern, de Sterren uit Sittard in Nederland, ook opgetreden bij Immerwieler Zondags. Als voor de competitie. We gaan, dat is dus drie platen die we van haar gaan draaien. Ich leef wie es mir gefällt, vrij en ich werd leben. Daarna gaan we nog naar het album van de maand. En we sluiten natuurlijk weer af met de instrumentale om het uurtje af te sluiten. Dat was het eerste uur wat er straks allemaal voorbij komt. Lekker non-stop gezellige Duitsstalige klanken hier op de radio. We gaan snel verder naar Romy Kees met Taboe. Veel luisterplezier nog.

Ja, luisteraars, dit was het dan, het eerste uurtje van Immerwieler Volksmuziek. We gaan natuurlijk zo nog door met de gezellige muziek uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk en Zuid-Tirol. We eindigden met Timo Stibera, Ole Dan had muziek horen, Monica Martin, daar bist du. Nomi Stern uit Nederland, Ik wil lieben, Vrij en Ik liep is mij kwijt als artiest van de week. Amore Mio, Volksrock, Psyer Spatse, Kanspat Bojarische, Miljonen van de groep Miljonen, Zieletale Local Sound, Schwiedenberger, Turmfreunde Mars, Monica Martin, Jugend lieben, Sonja Liebing, Schön langs verliebt, Timo voor immer. Hier meer met Mijn Henne van de Zielertale muzikanten. Pia Malo, Romikis met Taboe. Pia Malo, Herzen. En we begonnen met Alexander hier met die Zwetselingen zien truc. Wel, zometeen weer een gezellige tweede uur van Immer Wieder Volksmuziek. Ik zou zeggen, tot zo!

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. in Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Nog een uurtje lekker gezelligheid hier op de radio. We begonnen met Norman Lang en zijn nieuwe single Isabella. Er komen natuurlijk ook nog meer nieuwe singles aan. En die gaan we ook gewoon lekker gezellig draaien voor jullie. Van Slakers tot Volksmuziek. We gaan zo verder met de Mountain Crew met Wijzen in der Sonne. Die aushouder aus den Zillertal komen voorbij. Julia Mainzer, Annemarie Zimmermann samen met Linda Schuau. Die slakenpiloten Eloy de Jong moet ik eigenlijk zeggen. En Monica Martin als op CD van de maand Zummerland. En we gaan draaien Klaus toe aan Liebe. De Bradenberg Music. Roman Leon. Pauline Wagner. Original Oberkreiner. De coverplaat van deze week is het bekende nummer van de Fransman Daniel Gerard met Butterfly. En Frank Schöbel heeft er een Duitse versie van gemaakt. Zullen er wel meer geweest zijn? Maar deze heb ik gevonden. Beatrix Ekeli en Florian Silbereisen gaan samen voor jullie zingen. De Monica Martin, 100.000 kleine sterren. Ook weer van het album van de maand Summerland. We gaan luisteren naar de Blacksbrieksen en natuurlijk de instrumentale om het gezellige uurtje weer af te sluiten. Dat is de muziek die we in het non-stop programma van vandaag laten horen. En ik hoop dat u weer veel luisterplezier heeft bij deze uitzending van Immer Wieder Volksmuziek. We gaan snel verder met de Mountain Crew en Wijzen in der Sonne.

0: Ja, luisteraars, dit was het weer voor deze week. Immer wieder Volksmuziek zit er alweer op. We luisterden nog naar, hoorden nog Gitti Heining. Ik wil een cowbells man. De Blechbriksen, wo blijft mijn prins? 100.000 kleine sternen, Monica Martin. Beatrice Eekschief en Florian Silbereisen met Darwisse Nuur Wier. En daarna de coverplaats van deze week. Frank Sobol, Butterfly en Daniel Kerar. Dat waren even de laatste platen die we van jullie gedraaid hebben. Bedankt voor het luisteren. Heb een fijne week. En volgende week zijn we er weer.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
6: Eindelijk weer het oude vertrouwde geluid bij Radio Zandvoort om 12 uur op zaterdag.
7: Het heeft even geduurd, vier weken.
6: We zijn er 4 weken tussenuit geweest. Maar we zijn er weer.
7: Zo is het.
6: Tussen 12 en 2 met Kees en Dree.
7: En ik heb er zin in.
6: Je hebt er zin in. Kijk, dat is in ieder geval één.
7: Ja, toch?
6: Ja. Maar ik ken er nog één, hoor.
7: Ik ken er nog één, zeker weten.
6: We hebben er allebei weer heel veel zin in.
7: Ja.
6: Zaterdag 11 juli leven we en we zijn toe een uitzending nummertje 406. Wat gaan we doen? We hebben zeker een heel druk eerste uur waar we best wel veel te doen hebben. Dus ik hou het nu eventjes kort. Alle vaste items zijn zo'n beetje gevuld.
7: Ja, zeker.
6: En we hebben best wel veel nummers van artiesten die ons ontvallen zijn, Kees.
7: Ja, inderdaad.
6: Dus beginnen we er meteen met twee.
7: Ja, we beginnen met sowieso Dee Palmer. Die is geboren trouwens als David Palmer als jongetje.
6: Ja.
7: En hij is op 88-jarige leeftijd overleden. Het was een Engelsman.
6: Vrouw was inmiddels.
7: En inmiddels was het een vrouw.
6: Ja, precies.
7: Ja, inderdaad. Dus de doodsoorzaak was, hij was al langer ziek. Dus,
6: je blijft hij noemen.
7: Hij zeggen, ja. En hij was van Jethro Tull.
6: Yes, precies.
7: En dan gaan we starten met Aqualung.
6: Helemaal goed, Kees. En daarna gaan we meteen draaien Blood, Sweat and Tears. Want David Clayton Thomas was de 84-jarige zanger van de band. Is ook overleden. En wel op de 24ste van de maand juni. En deze Canadees was dus onderdeel van de band Blood, Sweat and Tears. En we gaan draaien Spinning Wheel.
7: En hij was nog wel een jongetje, hoor.
6: Hij was nog wel een jongetje. Ja, precies. Daar is hij niet van overleden.
7: Nee.
6: Maar we beginnen met Jethro Tull. Aqualung.

0: wasn't too good.
1: De formatie Blood, Sweat and Tears met Spinning Wheel vanwege het overlijden van de zanger van de band, David Clayton Thomas, die ons helaas vorige maand ontvallen is. Kees, we gaan even het sportoverzicht doen.
2: Ja,
1: en dan gaan we daarna meteen even met Tont van Rossum bellen.
2: Ja,
1: kijken,
2: klopt.
1: Die staat in het zwembad of hoe het daar loopt.
2: Ja.
1: Dus we gaan het sportoverzicht instarten.
2: Komt-ie.
1: Want er is voldoende gebeurd de afgelopen weken natuurlijk. We volgen denk ik bijna allemaal het WK-voetbal. Toch even over Nederland hebben die de poolronde nog redelijk ongeslagen doorkwam. Ook al was er wel wat kritiek op zeker het spel wat ze tegen Japan speelden.
2: Ja, absoluut. Zeker weten. Ja.
1: Zich toch al een beetje aan het aanpassen waren aan de tegenstander. En dat deden ze helemaal in de 16e finales tegen Marokko. En lagen er daarmee ook uit. En ik moet zeggen... Je moet ten alle tijden uitgaan van je eigen kracht.
2: Ja.
1: En dat heeft Koeman niet gedaan.
2: Nee,
1: die heeft
2: er
1: 5 man achterin gezet om Marokko maar tegen te houden.
2: Ja.
1: Terwijl je vergeet zelf aan te vallen. Waar je juist goed in bent.
2: Ja,
1: waar
2: zeker weten.
1: Je betere mensen hebt lopen.
2: Ja.
1: Dus jammer dat het zo gelopen is. Terecht dat we uitgeschakeld zijn.
2: Ja.
1: En snel op zoek naar een nieuwe bondscoach, Kees.
2: Jazeker. Ik geloof dat ze met Arne Slot bezig zijn. Dus
1: er zijn er meerdere gegaan.
2: Ja, zijn meerdere gegaan.
1: Ook een hele discussie over waarom het geen vrouw moet gaan.
2: Sabrina Wiegmans.
1: Goed, inmiddels zijn we in de kwartfinales beland. Inmiddels hebben we 2 wedstrijden gespeeld. Eergisteren nam Frankrijk het op tegen Marokko en was toch duidelijk de betere van Marokko. Omdat vond ik Marokko eigenlijk hetzelfde deed wat Nederland deed.
2: Ja.
1: Ze pasten zich aan de tegenstander.
2: En dorsten
1: niet hun eigen snelle spel voor in te
2: spelen. Nee, en ze misten natuurlijk nog wel 1 of 2 belangrijke spelers. Ja. Dus,
1: maar goed, het werd 2-0 voor Frankrijk en die spelen in de halve finale. En dat gaan zij doen tegen Spanje. Want Spanje won gisteren met 2-1 van onze zuidenburen van de Belgen. Op zich vond ik dat België het wat dat betreft dan wel slim deed.
2: Ja.
1: Want die kwamen er af en toe wel nog gevaarlijk.
2: Ja, maar toen die 1-1 viel, toen werden ze ook een heel stuk gevaarlijker. Want toen leek het wel alsof de spanning eraf was.
1: Ja, precies. Ja. Maar goed, Spanje in de halve finale tegen Frankrijk. De andere halve finale gaat tussen de winnaars van vanavond Noorwegen-Engeland en morgen Argentinië-Zwitserland. En dan volgende week is de finale alweer.
2: Ja, en dan is Argentinië weer wereldkampioen. Ja, zo hebben ze het wel voor elkaar.
1: Dat zit er al in. Ja, dat hebben ze goed geregeld bij de FIFA.
2: Hebben ze goed geregeld bij de FIFA.
1: Dan tennis. Wimbledon zitten we inmiddels in het laatste weekend. Sterker nog, alleen nog finales gaan er gespeeld worden. Bij de vrouwen zal vandaag de finale gaan tussen 2 Tsjechische dames. Mušova gaat het opnemen tegen Noskova.
2: Ja.
1: En je hoort het, mijn Tsjechisch is...
2: ik vind het geweldig.
1: Fantastisch.
2: Ja, ik vind het knap. En ik weet zeker dat er een Tsjechische gaat winnen.
1: Die kans, daar durf ik wel het geld op in te zetten. Ja. Bij de heren gaat de finale tussen de Italiaan Sinner en de Duitser Zverev. Ik denk een mooi affiche voor een finale.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Kees hebt zeker totaal niet weten.
2: Geen idee. Wat is tennis eigenlijk? Ja.
1: Dan wielrennen, daar heb je meer verstand van.
2: Dat vind ik leuk, ja.
1: De Tour de France is inmiddels een week onderweg. En ik denk voor het algemeen het klassement...
2: Is klaar.
1: Ja, hoeven ze niet meer verder.
2: Nee, je kunt nu wel stoppen eigenlijk.
1: Ja, of het moet zijn dat Pogacar iets gaat gebeuren, maar...
2: Want ik zag op de site dat hij wat last had van grieperigheid. En als dat doorzet, dan zou het nog kunnen, maar... Anders is hij de gedoodverfde winnaar.
1: Ik denk, als schroef je er een been bij hem af, dan wint hij nog.
2: Dan wint hij waarschijnlijk nog, absoluut, zeker weten.
1: Maar goed, hij is veruit de beste. En waarom zou je dat niet laten tonen?
2: Nee, zo is het ook.
1: Verder is er tot nu toe 2 keer succes geweest voor Nederland. De eerste etappe was de ploegentijdrit.
2: Ja.
1: Werd gewonnen door de Nederlandse formatie Visma Leasebike. En ik zeg Nederlandse met een... aanhalingstekens eromheen.
2: Ja.
1: Want het is een Nederlands ploeg, ja zeker. Maar hoeveel Nederlanders fietsen erin mee?
2: Geen 1.
1: 0,0.
2: Ja.
1: Maar goed, wel winst dus voor Visma Liesebijk in de ploegentijdrit. En de 5e etappe werd gewonnen in een massasprint door Olaf Kooi.
2: Ja, ook knap. Heel knap, zeker.
1: Die juist de overstap heeft gemaakt van Visma Liesebijk naar een andere ploeg, waarvan ik de naam nu even niet weet, maar jij misschien wel?
2: Nee, weet ik niet zo 1, 2, 3. Nee.
1: Juist om in de Tour de France mee te kunnen en sprintetappes te mogen rijden.
2: Ja, want anders had hij zeker zeker niet meegegaan. Nee, want dan had hij. Want dat hoeft alleen maar in dienst van Vinnekruid te gaan.
1: En daarom juist des te mooier dat meteen de eerste kans die hij krijgt om meteen in de Tour te rijden.
2: En ik zal zo even opzoeken welke ploeg die zit.
1: Ja, dat is goed, Kees. Het is dezelfde ploeg als waar dat Franse talent Seixas in speelt.
2: Ja, klopt. Ja. En daarom weet ik ook niet hoe die ploeg heet. Het zou wel Frans zijn.
1: En als laatste sportitem hebben we nog de Formule 1 staan. Vorige week was race 9 in het Verenigd Koninkrijk op Silverstone. De sprintrace die op zaterdag al werd gereden, werd gewonnen door Antonelli voor Hamilton en Norris. Max werd daarin zesde. De hoofdrace was er winst voor Ferrari. Leclerc won voor Russell en Hamilton op 3. Max viel uit een aantal ronden voor tijd, terwijl hij goed op derde positie lag. Met een flinke crash. Max is nog altijd wat ontevreden over hoe het allemaal rijdt en zeilt. En de geruchten worden wel steeds hardnekkiger dat hij toch misschien gaat verkassen naar een ander team. Ja. En de laatste dagen hoor je dan weer heel veel McLaren, maar ook Mercedes
2: wordt
1: vaak genoemd. Wat dat betreft voldoende reuring.
2: En ik geloof dat Mercedes en Russell niet helemaal goed meer door één deur kunnen. Dus dan heb je toch kans.
1: Ik denk waar Russell ook gaat, dat hij niet goed door één deur
2: kan. Nee, daar kan ik maar houden. Wat een onsympathieke lullen is dat.
1: Niet zo'n hele aardige man.
2: Nee.
1: Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport.
2: Hebben we het ook over toppers in de muziek?
1: En we hebben een nieuwe nummer 1. Tenminste, misschien dat hij al een aantal weken op 1 staat sinds het WK gestart is. Maar voor ons, omdat we een aantal weken tussen uit geweest zijn, staat hij op nummer 1 in de Nationale Top 40 nieuw. Het is Shakira en Burna Boy. En waarom is het momenteel zo populair? Want het is gewoon de teamsong, de titelsong voor het WK voetbal.
2: Ja.
1: En het is genaamd naar een Nederlandse schaatser.
2: Ja.
1: Dai Dai en Tap. Ja. Maar goed, Dai Dai heet het nummer. We gaan hem lekker draaien. Nummer 1 in de Nationale Top 40.

0: Ja, we kappen het nummer toch eventjes af. Het is de laatste weken al voldoende te horen bij de WK voetbal natuurlijk. Volgende week beloven we, als hij nog op één staat, dat we hem wel helemaal draaien.
1: En waarom, hoeft niet.
0: En waarom we even haast hebben, want we hebben iemand onder de knop aan de lijn die momenteel erg druk is, een erg druk man is. Want het is jubileum bij het Knopenbad.
2: Ja, en, inderdaad.
0: We hebben Tom Verrossen aan de lijn. Tom, ja. Goeiedag.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Tom.
0: Tom, 65 jaar Knopenbad. Een aantal maanden geleden was je al bij ons in de uitzending om een en ander aan te kondigen dat het eruit zat te komen. Ja. En inmiddels zitten jullie er middenin.
3: Ja, klopt. En het kan melden dat het een enorm succes is.
0: Kijk, dat horen we graag.
3: We zijn vanmorgen om 10:00 begonnen met het vroege vogelzwemmen. Daar hadden we 88 deelnemers.
0: Kijk.
3: En, dat was, en daarna, die kregen daarna een ontbijt. En die hebben heerlijk gezellig zitten eten en... Toen zijn wij de spelletjes gaan opbouwen. En om 11 uur zijn we begonnen met het waterspektakel. En dat zit inmiddels dus... daar zijn we volop mee bezig.
0: Voor mij hadden jullie gisteren ook al een heel spektakel voor de scholen.
3: Ja, maar dat viel niet buiten. Dat wordt ieder jaar georganiseerd door de sponsorcommissie van het Knopenbad. Het Centerstein, dat is ieder jaar.
0: Dus het valt een beetje buiten de jubileumcommissie.
3: Ja.
0: Precies, oké. Vanmorgen dus 88 zwemmers en zwemsters. Die hebben echt allemaal ook lekker mee zitten eten?
3: Ja, die hebben lekker allemaal gezellig mee zitten eten. En nu is dus het waterspektakel bezig. En daar zitten we middenin. En daar hebben we 12 teams hebben zich ingeschreven. Nou, we zitten dus echt gewoon helemaal vol.
0: Noem eens een aantal teams die meedoen? Misschien bekende bedrijven of
3: Nee. Het zijn allemaal teams die ouders met kinderen. En hebben diverse namen als de Spettereenden en Team Geef Nooit Op. Ja. En de Underdog en en de badmeesters fluiten bij in Team Feyenoord.
2: Die hadden niet toegelaten. Die hadden niet door de inschrijving
0: heen gekomen. Die praat wel vaker
3: Die hebben niet toegelaten.
2: Nee, dat begrijp ik.
3: Er zijn allemaal teams met een aantal kinderen en een aantal volwassenen. Minimaal 6, maximaal 9. En die gaan dan een heel spelletje circuit af. En het is ontzettend gezellig.
2: Kijk, super. En het weer zit natuurlijk enorm mee. Hè. Dat is geweldig.
3: Dat kun je wel stellen.
2: Super.
3: Ja.
0: Hey, stel, er zijn luisteraars die denken van... Hey, dat lijkt me wel leuk om daar dan misschien nog eventjes naartoe om te kijken. Dat kan nog steeds, Ton, neem ik aan?
3: Ja, dat kan nog. We zijn tot ongeveer 1:30 bezig nog met de spelletjes. Ja. En het zijn 12 rondes. Mm-hmm. Dus we zitten, als ik me niet vergis, gaan we zo meteen beginnen met ronde 8.
0: Ja.
3: En we zijn tot ongeveer 1:30 bezig. En daarna is dan de prijsuitreiking nog. En dan gaan wij het bad weer helemaal schoonmaken. En dan vanavond om... 17:00 is er een barbecue voor genodigden en de vrijwilligers die vandaag meegeholpen hebben.
0: Kijk, heel goed.
2: Super.
0: En dan morgen gaat het zwembad weer gewoon regulier open
3: nemen. Morgen is alles gewoon weer open. En en gisteren ben het zwembad gesloten en vandaag het zwembad gesloten. Terwijl het zo warm is, weet je nog van tevoren.
0: Nee. Kijk, op zich helemaal,
3: daar kun je geen rekening mee houden.
0: Helemaal lekker voor jullie als organisatie dat het natuurlijk fantastisch weer is.
3: Ja, uiteraard.
0: Maar inderdaad, voor de omzet van het Knopenbad is het even wat minder, om het zo maar te zeggen.
3: Ja,
0: maar goed.
2: Maar er komen een geweldige week aan, dus dat gaan ze wel inhalen.
3: Dat gaan ze helemaal goed maken.
0: Dus een oproep, mochten de mensen thuis zijn, doe je oordopjes in, zodat je lekker naar Radio Stadmonsterd kan blijven luisteren. Maar ga even naar het Knopenbad om daar te kijken wat er nog allemaal voor spektakel gaande is. En dan heb je nog een uurtje plezier.
3: Ja.
0: Oké, Tom, dank dat je er even in de uitzending wilde komen. En groetjes aan iedereen daar in het zwembad. En zeker aan badmeester René. En,
3: ik doen.
0: Hand in hand,
3: kameraden. En jullie bedankt voor deze gelegenheid.
2: Goed zo, Tom. Super. Goed zo. Hey, bedankt.
3: Okay.
0: Succes.
3: Hoi.
0: Hoi. Nogmaals, het Knopenbad in Montfort bestaat 65 jaar en vandaag is de dag alles samenkomt. En het is nog een uurtje spektakel. Vind je het leuk om even te gaan kijken? En misschien wel er af en toe ook een druppel op je valt. Dat kan ook wel lekker zijn.
2: Kan ook lekker zijn.
0: Ga even naar het zwembad toe.
2: Ja, inderdaad. Zijn bezoek had trouwens wel een staartje nog voor Radiostad Montfort.
0: Oké.
2: Want er was gevraagd natuurlijk of dat wij daar vandaan wilden uitzenden.
0: Dat
2: kan niet omdat we die apparatuur niet meer hebben.
0: Oké.
2: Maar we zijn toch wel weer van plan om dat soort dingen te gaan doen. Dus Dus ja? Ik heb met Edwin in het bestuur even samengezeten. En ik denk toch wel dat we wel weer iets
0: dat
2: moeten
0: we
2: gaan.
0: In de toekomst toch weer
2: ja, dat je dit soort dingen, ja. Maar ook die aanmarkt en ja. Dat soort dingen. Dat zou wel verschrikkelijk leuk zijn als je daar...
0: En misschien ook, ik bedoel, afgelopen maandag was het natuurlijk weer gemeenteraad.
2: Ja, ja.
0: Dan kan je dat ook misschien live doen vanaf daar. In plaats van dat er hier iemand moet zitten.
2: Ja, inderdaad. Dus,
0: Nee, helemaal top. Ja. Zo heb alles toch weer een gevolg, om het zo te zeggen.
2: Ja, inderdaad.
0: We gaan eventjes een oud standnummer draaien, om het zo maar te zeggen. Put Your Hands Up for Detroit, Kees.
2: Ja, I vind ik ook. City. Ik zou hem meteen maar instarten.
0: Fede Le Gras.

0: Goodbye, goodbye, my love, goodbye. Mary Hopkins was dat. En daarvoor draaiden we Fede Legrand met Put Your Hands Up for Detroit. Toch hele andere muziek.
1: Heerlijk, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, we draaien toch wel gevarieerd.
0: Wij doen ze... ja, gevarieerd. Het is nog zachtjes uitgedrukt.
1: Zachtjes uitgedrukt.
0: Ja, precies. We zaten nog even verder te filosoferen.
1: Ja,
0: over inderdaad, ja, wat zouden we allemaal kunnen doen met ter plaatse programma's... Inderdaad, de Jaarmarkt zit er aan te denken. De 24 uur Vermontvoort misschien.
1: Ja,
0: de Lentemarkt.
1: Ja.
0: Misschien dingen inderdaad in het zwembad. Om daar gewoon eens
1: ik noem maar wat kerstvieringen en dat soort dingen. Dat zou je allemaal live kunnen gaan verslaan. Ja. Dat zou wel heel
0: erg leuk zijn. Bij de voetbal een beslissingswedstrijd is of zo. Zulke dingen zijn toch leuk om
1: zeker te weten,
0: live of de radio mee te maken.
1: Ja, absoluut.
0: Zo is dat. Het nieuws, Kees.
1: En ik denk ook dat het wel erg leuk is om te doen.
0: Ja.
1: Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, precies. Zullen we het nieuws in starten?
1: Ja. Jij zei goodbye, maar dat zullen we daar maar niet doen, hè?
0: Nee. Nog 1 minuut 35 en dan pas. dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws is gebracht door niemand minder dan Kees van Hattem.
1: De gemeente vraagt de inwoners om mee te denken over wonen in onze gemeente voor nu en in de toekomst. Vul op de website van de gemeente de vragenlijst in als u hierover wil meedenken. En er vallen informatiefolders in de brievenbus van isolatieaanbieders die aangeven dat zij dit in samenwerking met de gemeente doen. Maar let op, de enige waarmee de gemeente samenwerkt is winst uit je woning. Dus dat is de enige waar die... En binnenkort starten de werkzaamheden aan het straatwerk in de Hofstraat.
0: Okay.
1: En dit zou wel wat oponthoud en overlast gaan geven in de binnenstad. Want dat gaan ze doen in de bocht bij Olaf Zeldenbeek daar.
0: Daar gaan ze
1: starten en een proef doen. Dus dat zou wel...
0: Dat is dus deels ook de Hoofdstraat.
1: Het gaat ook om die geutie moet eruit, hè, in het midden.
0: Ja, en voor mijn gevoel ligt die nou niet zo lang.
1: Die ligt volgens mij ook nog niet zo heel erg lang, hoor. Die zal nog geen 10 jaar
0: liggen. Het begint meteen een... Ja, is het nou wel zo handig geweest?
1: Nou ja, weet je, ik weet niet of je dat stuk hier op de Hofstraat kent, maar er liggen de klinkertjes in. Nee, die liggen ook om de overklap los. Hij eroverheen rijdt, dan hoort
0: dikke. Dat klopt.
1: Dan denk ik, hé, mijn fiets is kapot. Nee, het zijn de klinkertjes.
0: Ook wel. Dat zijn de steentjes in je hoofd, Kees.
1: De steentjes in mijn hoofd.
0: Dat was het nieuws, Kees.
1: Dat was het nieuws, jongen.
0: Gaan we snel verder met het Nederlandstalig verzoeknummer wat we altijd tussendoor even draaien. En dit keer heeft het ook weer een speciale betekenis. Want van de band Toontje Lager is de gitarist overleden, Kees.
1: Ja, klopt. Gerard de Braconnier. Ik weet niet of ik het goed uit...
0: ik denk dat je het goed doet.
1: Ja, Braconnier. Die is op 28 juni overleden op 70-jarige leeftijd. En hij was ook al langer ziek.
0: Precies.
1: En inderdaad, hij was van Toontje Lager. En we gaan draaien Stiekem Gedanst.
0: Uiteraard, het meest bekende nummer van de band. Komt-ie aan.

0: Het is je gelukt, Kees.
1: Ja, hè?
0: Dansen zonder te bewegen.
1: Ja, dat ken ik, hoor. Ja.
0: En nog op de maat.
1: Ik doe eigenlijk al het liefste zonder dat ik beweeg.
0: Zeker met dit weer.
1: Hey, goed, er was zo nog een idee opgekomen voor
0: ja,
1: als
0: dat we die vergeten.
1: Ja, met carnaval zouden we dus inderdaad ook een live uitzending
0: live kunnen verslaan. Ja. Dank voor je inbreng, Rob.
1: Ja,
0: toch?
1: Absoluut. Goed, heel goed. Ja, die is nog lid, hè? Die denkt eraan.
0: Ja.
1: Dus, nog eventjes, maar...
0: En we hadden nog een open eindje.
1: Ja?
0: Ja,
1: Olaf Kooi, die zit bij Decathlon.
0: Decathlon, ja.
1: Inderdaad, had ik moeten weten.
0: Ja. Goed, dan gaan we verder met het weerbericht.
1: Ja, klopt.
0: Heb je hem klaarstaan?
1: Ik heb hem klaar.
0: Brandlos.
1: Vooral in het noordwesten komt eerst nog bewolking voor, maar ook daar wordt het zonnig. In het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. In het noorden en vlak aan zee is het wat koeler. Dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Vanavond is zonnig, in de nacht verkoelt het af naar 14 tot 18 graden. Dan is het niet meer zonnig hoor, vannacht hoor.
0: Nee.
1: Oké, dus dat weet. Later vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het land. Morgen is er veel zonneschijn bij van noord naar zuid 24 tot 32 graden.
0: Kijk.
1: Ja,
0: dus
1: het wordt toch warm morgen. Toch warm. Zie je, ja. Morgen hoog het vroeg op.
0: Vroeg op en lekker binnen blijven.
1: En aan het schilderen gaan. Voordat het warm wordt moet ik geschilderd hebben.
0: Ja, goed Kees.
1: Dus.
0: En doet de zon de rest?
1: De zon doet de rest, ja. Zo is het. Kijk, in ieder geval mijn deur weer sluiten morgenavond. Want anders kan ik niet afsluiten. Dat zou heel vervelend zijn.
0: Nee, dan durf je niet te slapen, hè?
1: Dan durf ik niet te slapen. En dan hadden we de agenda nog. Ja, maar dat is er maar eentje.
0: Dat is niet veel, hè?
1: Nee. Zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingen weer. In augustus is de zomerstop.
0: Ja, ik zag september een reguliere uitzending.
1: Ja.
0: En in oktober een speciale uitzending.
1: We hebben een lange dag. Ja, klopt.
0: Precies. Dus, al om 4 uur beginnen, las ik.
1: Ja, klopt. En dan tot 12 uur s'avonds. Dus dan moeten we in
0: als je dan geen bingo hebt.
1: Dan nog niet hebt, dan kun je beter...
0: Kun je beter echt gewoon stoppen met...
1: Inderdaad. Ja, met kansspelletjes.
0: Behalve met de radio bingo.
1: Ja, niet met de radio bingo stoppen. Nee,
0: hey, we gaan verder met... Ben zal weer artiest van de maand zeggen.
1: Ja, ik geloof het wel.
0: Hij bedoelt thema.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Hij zei thema.
1: Ja.
0: Tenminste, niet, maar... Nee,
1: hij bedoelt thema.
0: De vorige maand, toen wij maar 1 uitzending hadden in de maand juni, hebben we besloten om de maanden juni en juli om te dopen tot themamaand zomermuziek.
1: Ja, klopt.
0: Er zijn natuurlijk de nummers zat te bedenken die mensen een bepaald zomergevoel geven.
1: Absoluut, zeker.
0: Bij mij is het altijd met Summertime van DJ Jesse Jeff en Fresh Prince.
1: Die hebben
0: dus de vorige keer gedraaid. Ja. Ik heb nu 2 nummers waarvan misschien mensen ook wel weer denken van... Ja, dat is toch echt wel een vakantiegevoel.
1: Inderdaad.
0: Het 2e uur gaan we draaien Wham met Club Tropicana.
1: Ja, dat is zeker een...
0: Veel zomer kan je het niet hebben.
1: Nee.
0: En als ik nu zeg Vamos a la Playa.
1: Dan denk ik, dat is een leuk liedje.
0: Ja, precies. Ja, dat is
1: maar je hebt een hele andere uitgekozen.
0: Het is ook een bekend nummer trouwens. Het is niet de hele bekende die jij denkt. Maar ook dit is gewoon een heerlijk vakantienummer.
1: Ja.
0: De artiest heet Luna en we gaan hem lekker draaien. Vamos a la playa.

0: Van Kees' lijstje waren dat The Yardbirds met The Shapes of Things uit de jaren 60, denk ik zo.
1: Jazeker, nou en of. Ja, ah, absoluut. Ja.
0: Uit de oude doos, om het zo maar te zeggen.
1: Jimmy Page zat er toen op uit.
0: Zo is dat, zo is dat. We gaan verder met The Guilty Pleasure Case.
2: Guilty Pleasure.
0: En deze week is die van een persoon die alweer eventjes geleden jarig was. 17 juni was hij jarig, dus alweer bijna een maand geleden.
1: Ja, inderdaad. Maar die jongen verdient het wel.
0: Zeker, want hij komt vaak, zat ook even in de uitzending.
1: Ik kom even hier bij ons af.
0: Vaste luisteraar, ik weet zeker dat hij nu ook zit te luisteren. Ja. Want Wilco was jarig op 17 juni en let op, hij is 65 geworden.
1: Kijk, dat bedoel ik.
0: Geef je hem niet, hè?
1: Nee, dat zou je niet zeggen.
0: Zou je niet zeggen?
1: Nee. Ja, trouwens wel, mijn gebak langs kunnen komen nou, toch?
0: Ja, dat heeft hij de 17e gedaan.
1: Oh, ja, toen waren we er niet.
0: Hij had het ook nu kunnen doen, tuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, Wilco was jarig. Ben je vergeten hem te feliciteren? Wist je het niet? Of kom je hem tegen de komende tijd? Hij vindt het helemaal niet erg als je hem alsnog feliciteert.
1: Alsnog, zeker te
0: weten. Met deze mooie, respectabele leeftijd.
1: Ja.
0: En ik vroeg Wilco van, wat mogen we voor je draaien voor je verjaardag? En toen kwam hij met, nou, ik heb wel een speciale, Alan Parsons.
1: Ja.
0: Maar dan een live uitvoering.
1: Ja.
0: En er zijn meerdere versies van ook dit nummer. We hebben het over Sirius, Eye in the Sky. Er zijn meerdere versies ook van. Op YouTube staan meerdere versies. En er is ook een versie, die staat gewoon op Spotify. En die is met het Israëlisch Philharmonie Orchestra.
1: Ja.
0: En ik zeg, is dit misschien wat je bedoelt dat we die kunnen draaien? Na 5 minuutjes had hij hem geluisterd en zegt, ja, die kreeg een dikke duim op.
1: Ja.
0: Dus die mogen we draaien. Dus we gaan hem graag voor Wilco draaien. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wilco,
1: nog gefeliciteerd, Jochie.
0: Van de 17e. Ja. 65 jaar geworden. En we gaan hem lekker draaien. Alan Parsons met het Israëlisch Philharmonie Orchestra. Sirius, Eye in the Sky.

0: En na deze hele mooie versie van Alan Parsons, Serious Eye in the Sky, gaan we langzaam naar het nieuws van 1 uur. En zijn zometeen weer terug aan de andere kant van de klok van 1 uur. Met het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Blijf lekker luisteren en zijn zometeen bij u terug. Tot zo!
1: Tot zo!

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. E. Brugmans.
3: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Ray.
4: Welkom terug na de klok van 1 uur. Het is de tweede uur voor Tussentaal 2 met Kees en Ray op deze warme zaterdag.
5: Ja, het is hier ook behoorlijk warm.
4: Het is hier ook in de studio behoorlijk warm.
5: Ja, inderdaad.
4: Het loopt nog net niet door mijn billen. Net niet, Kees. Je hoeft niet te voelen.
5: Net niet. We wachten nog eventjes aan.
4: Maar ik zeg wel.
6: Goedemiddag,
5: zo is het.
4: Hey, ik begrijp ook, we hebben een luisteraar die is lekker aan het wandelen momenteel.
5: Ja, die loopt te wandelen.
4: Ja, Hij is gek, joh.
5: Ja, maar hij moet vanaf dinsdag gaat hij starten met de Vierdaagse van Apeldoorn. Dus hij moet wel getraind zijn natuurlijk.
4: Getraind zijn, ja, precies. Goed bezig, Rob, trouwens.
5: Zeker te weten. Rob, Robbie, heel erg respect voor je.
4: En heel veel succes van de week. En plezier, want daar gaat het benamen.
5: Daar gaat het zeker om.
4: Wat gaan we het tweede uur allemaal doen? We hebben nog twee nummers van artiesten die ons de afgelopen weken helaas ontvallen zijn. Want Bonnie Tyler weten we allemaal, maar dat zijn we niet vergeten, laat ik het zo zeggen.
5: Nee.
4: Dan hebben we nog een Nederlandstalig verzoeknummer van mijn schone zus. Het cabaretfragment komt voorbij. De Kees Classic komt uiteraard voorbij. Het thema van de maand komt nog een keer voorbij. En we hebben verder ook gewoon wat weer lekkere muziek.
5: Heerlijke muziek klaarstaan, zeker te weten. Nou en of.
4: We beginnen met helaas weer twee nummers van artiesten die er niet meer zijn, Kees.
5: Ja, klopt. Victor Willis, die is op 30 juni overleden. Hij was 74 jaar en hij was zanger van Village People.
4: Eén van de...
5: een van de zangers. Hij was de politieagent of de militair.
4: Ja, precies.
5: Ja, inderdaad. Ja. Dus, hij had een kort ziekbed, daar is hij aan overleden.
4: Precies. En van Village People gaan we zo draaien. YMCA uiteraard.
5: Kan niet missen natuurlijk. Hè?
4: En daarna, groot nieuws van de week toch ook wel in bijna alle media. Ja, kwam het wel voor.
5: Ja.
4: Bonnie Tyler is overleden. Ze overleed de 8e als gevolg van... ze lag in coma na een darmoperatie die ze onlangs ondergaan is. De 75-jarige zanger kwam uit Groot-Brittannië, Wales om precies te zijn. En van Bonnie Tyler gaan we zo draaien. It's a heartache. Maar nu eerst, Kees, op jouw verzoek ook wel een beetje.
5: YMCA, the Village People. Komen ze.

0: Het onmiskenbare stemgeluid van Bonnie Tyler, helaas niet meer onder ons. En ze schijnt dat stemgeluid gekregen te hebben na een keeloperatie.
1: Oké.
0: Doe er maar een korreltje zand in.
1: Ja. Nou, met de darmoperatie ging niet zo goed.
0: Ja, je kan maar beter niet geopereerd worden, zeg ik maar zo.
1: Vind ik eigenlijk ook, maar ja, goed, weet je.
0: Je hebt het niet altijd voor het zeggen.
1: En je uiteindelijk aan de darminfectie of wat dan ook dood gaat, dan heb je hetzelfde effect uiteindelijk.
0: Ja. Maar waarom hebben we het over de dood? Ik wil het helemaal niet over de dood hebben, Kees.
1: Nee. Nee. Maar weet je dat we over zwoele zomernachten hebben?
0: Zwoele zomernachten, okay.
1: Okay.
0: Want die gaan we nu draaien.
1: Ja, daarom.
0: Maar dat heeft een reden.
1: Mijn
0: schoonzus, Miranda, die was vorige week jarig, 50 jaar jong geworden.
1: Je zou het niet zeggen.
0: Nee. Als je zegt 45, geloof ik. Nee, we hebben afgelopen zaterdag een feestje gehad en het was supergezellig. Ik was net terug van vakantie, dus we konden het allemaal net redden. En meteen maar doorgetrokken tot 3:30
1: s'nachts. Ah ja, ja, zo is je bent dat het dan toch.
0: Ja, daarom.
1: Ja,
0: daarom.
1: Ik beter maar goed maken.
0: Miranda van de week van, wat mogen we voor je draaien? Ze zegt, nou, dan vind ik het toch wel een lekker zomers nummer. En Rutger van Barneveld, die heeft een nieuw zomers nummer. Ja, we hebben het van tevoren even over gehad. Kees is zo'n enorme fan van Rutger.
1: Wat een lamzak is dat, zeg. Ongelooflijk, zeg. Rotsie mijne, zeg.
0: Maar goed,
1: een lelijke lampkap. Maar goed,
0: hij heeft wel een lekker zomersnummer, Kees. En we gaan speciaal voor Miertje draaien.
1: Zeker te weten.
0: Kom je Miertje nog tegen? En ik denk dat ze nog steeds met het bordje om de nek loopt dat ze 50 is geworden. Feliciteer haar, want die meid die verdient het. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten.

0: En na Rutger van Barneveld waren dit de Elman Brothers Band met het hele mooie Midnight Rider.
1: Echt geweldig, geweldig ja, nummer ook. Nummer. Ja, zeker weten.
0: Staat op YouTube.
1: Er staat op YouTube staat er een akoestische versie, die is zo verschrikkelijk goed.
0: Ja, nee, gaan we een keertje luisteren, Kees.
1: Ja, zeker.
0: Goed plan, goed plan. Kees, het cabaretfragment gaan we hier starten.
1: Ja.
0: Want er moet gelachen worden.
1: Zeker te weten.
2: Cabaretfragment.
0: En jij bent druk bezig en inmiddels heb je hem al ingericht met je fouillère.
1: Ja.
0: Dat betekent dat je huisdieren hebt.
1: Ja.
0: Sinds een tijdje, want heb je een tijdje niet gehad. Klopt. Ooit wel eens overwegen om honden te nemen?
1: We hebben thuis vroeger altijd honden gehad. Ja?
0: Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: En wat voor honden waren dat?
1: We vullersbakjes, allemaal vullersbakjes. Okay. Maar San is allergisch, anders had ik nu ook nog.
0: Okay, ja. Okay, ja.
1: Stel nou dat er met San wat gebeurt, waar?
0: Ja.
1: Ik hoop het niet, hoor. Ik hoop dat we samen gewoon lekker 90 mogen worden.
0: Ja.
1: Dan neem ik een hond, die noem ik ook Sander. Die luistert tenminste.
0: Je bent er een kat nemen. Nee, cabaretfragment. Ronald Goedemond gaat het in dit geval hebben over hazenwindhonden.
1: Ja.
0: Die ken je wel?
1: Die lelijke.
0: Ja, precies. Die is een soort van snelle hond.
1: Ja.
0: Ronald Goedemond heeft er ook een mening over.
3: Maar voor de rest, honden, ik hoef geen hond. Als ik een hond zou moeten nemen onder dwang, zoals dat wel eens gebeurt. Nee, gebeurt nooit. Maar in ieder geval, als ik een hond zou moeten nemen, dan zou ik een hazenwindhond nemen. Die vind ik wel vet. Ken je die hazenwindhond met zo'n spitse snuit? Aerodynamisch, oftewel fucking mager. Mager! Een soort insecten in vacht zijn het. Met de meest verontschuldigende loop van alle wezens op aarde. Oh, sorry dat ik besta. Sorry. Op de staart tussen de benen. Sorry, ik ben alleen maar de allersnelste hond op aarde. Gooi een bal weg, een beetje. Ja, oh, sorry. Ik moest even met 350 km per uur die bal halen. Nog een keer? Zijn ook de enige beesten op aarde die totaal niet verbaasd zijn dat ze een bodywarmer aan hebben. Sorry, het is een gele van de North Face. Ik heb er nog twee van Helly Hansen. Ik bibber veel. Ik hoef verder geen hond, want honden zijn in principe de meest ondankbare teringbeesten die er zijn. Ja, oh, daar zit de hondeneigenaar in de zaal. Wacht nou eventjes. Jullie doen het in principe goed. Jullie verzorgen die beesten, toch? En god, met veel moeite ook. Non, jullie kopen die biodynamische teringbrok, omdat het enige is wat ze kunnen verdragen. Je laat ze uit om 3:30 s'nacht. Je masseert hun reet als ze geconstipeerd zijn. Zeg dat niet waar, goddomme. Ik weet het niet. Maar, en dan laat je ze uit en dan laat je ze uit. En dan ben je als baasje nooit belangrijker dan de reet van welk willekeurig kutscharminkel dan ook aan de overkant van de straat. Laat je ze uit met een goddomme. Ik moet aan die reet ruiken. Wat? Wel, hoezo? Wat zit er in die reet? Informatie. Wat voor informatie? Een cryptovaluta. Hey. Daarom zou een hazenwindhond lijkt me te gek. Want als je die uitlaat, doe je niet aan de lijn. Dat is toch veel te snel. Weet je wel, dan zit je gewoon op je telefoon tijdens de uitlaat. Dan zie je de beest uit je ooghoek. Wat was je aan het doen? Sorry, ik moest even met 350 km per uur aan die reet ruiken. En Ethereum gaat stijgen. Daar heb je wel aan.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: De formatie heet The Editors en ze komen in februari optreden in Nederland in,
1: ja,
0: in Ziggo Dome.
1: Er komt ook weer een album uit en dus eraan te horen. Dus.
0: Op voorhand daaraan is dit nummer al op eind april uitgekomen en het heet Call It In.
1: Hij stond vorige keer al op ons lijstje om te draaien, alleen toen viel de computer even uit.
0: Dus voor de luisteraars die zich dat misschien nog kunnen herinneren.
1: Klopt, toen hebben we even wat anders van de editors moeten draaien.
0: Ja, ik heb toen 2 weken een slechte vakantie gehad.
1: Ja?
0: Nee joh, toen niet.
1: Ik wou zeggen, ja, als je er zo mee zit, dan...
0: Ik kan het beter mee stoppen.
1: Traumatische zorg. Nou, zorg.
0: Stichting Correlatie, moet ik wel. Kees, jij hebt je mailtje briefje
1: ja,
0: klaar.
1: Klopt.
0: Het orgeltje staat nog niet klaar, maar dat ga ik nu erbij trekken.
1: Ja.
0: Want het is weer tijd voor de Kees Classic.
1: Klopt.
0: Heb je weer een leuke?
1: Ik heb weer een leuke, ja, zo vind ik wel.
0: Nou, dan gaan we het orgeltje weer eens opporren.
2: Kees Classic.
0: En ik moet zeggen, de Everly Brothers, dat doet toch bij een hoop mensen... Goed, denk ik.
1: Ja, denk ik wel, ja. Ja, ja. En even voor de helderheid, als je daar wat over gaat vertellen, dan kun je echt 3 kantjes vol schrijven. Die hebben echt
0: precies,
1: heel lang...
0: Precies, dan ben je pas in hun jeugd nog.
1: Ja, inderdaad. De Everly Brothers bestaat uit Don en Phil Everly, die hun grootste successen kenden in de jaren 50 en 60. Don Everly wordt geboren op 1 februari 1937 en komt te overlijden op 21 augustus 2021. En Phil Everly wordt geboren op 19 januari 1939 en komt te overlijden op 3 januari 2014. De broers worden al snel in contact gebracht op vroege leeftijd door hun ouders die countrymuzikanten zijn. En de broers starten dan ook in de countrymuziek. Het hele gezin treedt regelmatig op in radioprogramma's, maar in de jaren 50 trekken ze naar Nashville en door de rock'n'roll en popmuziek invloeden verandert hun stijl en in 1957 scoren ze hun enorme hit Bye Bye Love, wat ze de sterrenstatus ook oplevert. En er volgen nog vele hits zoals Wake Up, Little Susie en Burdock. En nogmaals, je kan er nog een uur over vertellen.
0: Ja.
1: Geniet nu van het muzikale monument uit 1961 en een van de vele pareltjes, Temptation, de Everly Brothers.

0: De formatie heet The Boxer Rebellion. Ze komen uit Londen, Engeland. En het komt van het album The Second I'm Asleep. Dat is in maart uitgekomen. En dit nummer heet Last of the Dying Breed. En de zanger heeft ook uitgelegd waar het nummer over gaat. Het gaat over dat een oudere generatie het langzaam steeds moeilijker krijgt in een vooruitstromende technologische ontwikkeling.
1: Ja. Ja.
0: Hij noemt de telefoon, de alles wat er momenteel via internet tot ons komt, dat het voor oudjes soms steeds moeilijker wordt om dat allemaal bij te houden. En zeker zijn schoonvader, die had het daar heel erg moeilijk mee. En hij was the last of the dying.
1: Ja, inderdaad. Geweldig nummer. Ik zag hem bij 2 meter sessies.
0: Ja, precies.
1: Ik hem langskomen.
0: Zag je hem ook vorige week voorbij komen.
1: Ja, en hoe heet hij? Je hebt hem ook van de week nog even 3 keer gedraaid.
0: Standards volgens
1: mij. Standards, ja. Die draaide, die zei, je mag eigenlijk geen een nummer mag je niet 2 keer op de radio achter elkaar draaien. Hij zei, daarom doe ik het 3 keer. Dus hebben we hem gewoon 3 keer gedaan. Maar het is ook een geweldig nummer, hoor.
0: Heel goed nummer. Heel
1: ja,
0: goed nummer.
1: Absoluut.
0: En ik moet zeggen, na de 2 meter sessies van Jan Douwe Groeske uiteraard, heb ik wat meer muziek van de Boxer Rebellion zitten luisteren. Het is gewoon een mega goede band.
1: Ja, het is absoluut een goede band. Ja. Zeker te weten.
0: Goed, we zijn weer toe aan het thema slash
1: artiest.
0: Artiest.
2: Dit is de artiest van de maand.
1: Maak er wat van.
0: Maak er maar wat van, inderdaad. Zomervakantie, zomergevoel, dat was hem. En het eerste uur had ik het al verklapt waar welk nummer we nu gingen draaien. Ook de formatie Wham, met andere woorden, Boy George.
1: Nee, George Michael.
0: George Michael en Andrew Ridgeley. Die hebben dit nummer ooit ook geschreven. En dat geeft denk ik een hele hoop mensen het gevoel dat ze op vakantie zijn. Alleen de titel al.
1: Club Tropicana.
0: Dat kan niet missen. We gaan hem lekker draaien. Wham.

0: waren er even twee klappers achter elkaar, Kees.
1: Dat waren wel even twee lekkere.
0: Allereerst de Doors met L.A. Woman, bijna 8 minuten lang zaten in de Doors truck.
1: Ja, inderdaad.
0: En net de Scorpions met Lady Starlight. En met dat heerlijke Duitse muziek.
1: Absoluut, zeker weten. Een geweldige band ook.
0: Onze Duitse vrienden op zondag enorm lekker.
1: Ja, zeker weten.
0: Hey, we gaan mensen bedanken, Kees. We bedanken uiteraard Tom van Rossum dat hij even tijd vond om ondanks alle drukte aan de telefoon te komen en te vertellen wat er in het zwembad gaande was met het 65-jarige jubileum. We bedanken Wilco van Galen voor zijn guilty pleasure. We bedanken Miranda van Galen voor haar Nederlandstalige zoeknummer. En ik dank jou weer voor vier weken geduld, Kees.
1: Ik jou ook weer. En we zijn er gewoon volgende week weer,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, zo is dat.
1: Vind je niet?
0: Heb je ook het idee dat het erg dof klinkt?
1: Hè? Ja, het klinkt wat doffer, ja. Ik denk dat iemand ergens aan heeft zitten draaien.
0: Het is maar goed dat we... Ja, dat kunnen we alleen maar zelf weten. Volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre. Dus tot volgende week en een goede week allemaal.
1: Ja, geniet van fijne week. Hoi, hoi.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

You feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I...

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Qua tijd kan het nog inschatten, maar het gaat gewoon wel echt om bedragen. En dat proces moet ook goed gewoon bediscussieerd worden. Dus ik denk dat daar gewoon echt een tijd voor nodig is.
5: Ik wil nog een keer de heer Verwijn.
6: Hoor ik de heer Milius zeggen dat er meerdere debatten over één voorstel nodig zijn dan?
5: Heer Milius.
7: Dat kan zo nodig zijn, ja. Inderdaad.
5: De heer Timmermans, SGP.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik denk dat dit een hele mooie vooralarm is. Aan 2/3 van 1,5 miljoen, dan zit er nog heel veel geld in die pot. En dan kan je nog veel langer dan die... Nu zit er maar 50.000 in. Of 5 ton in. Dus dat bedrag, wat dan nog over is, is dus nog zo ongeveer 5 ton. Voordat je pot op is. Dus je hebt nog zoveel tijd om die aanvulling te doen. En ik denk dat het dan goed is als je bij 2/3 dat overzicht vaststelt. Dat je dat met dit amendement doet. Want dat waren ze van tevoren niet verplicht. Dus dat overzicht, daar zit voor ons de meerwaarde in om voor dit amendement te stemmen.
5: Dank u wel, de heer Kok.
9: De heer Timmermans noemt een 2/3 van 1,5 miljoen. Maar is er niet 2/3 van 1 miljoen? Van wat we nu toevoegen, hebben we het daar niet over.
5: Mevrouw Elsendoorn.
10: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik heb verschillende vragen gehoord, dus ik probeer ze even samenvattend te beantwoorden. Het is een raadsopdracht geweest om op het moment dat de starterslening, of om dat fonds, als die voor 2/3 leeg was, om terug te gaan naar de raad. Nou, dat hebben ze gedaan middels gelijk een voorstel. Want ja, het college kan niet zomaar naar de raad terug. Dat moeten ze doen met een voorstel. En nu zeggen we, doe eerst die evaluatie, kijk even waar we staan en dan gaan we kijken wat we doen. Nou, zoals de heer Timmermans net ook al schetste, je kijkt naar die 1,5 miljoen en daar 2/3, dat is ook 1 miljoen. Dan ben je echt nog op tijd in onze optiek. En anders, we gaan over onze eigen agenda. Dus op het moment dat blijkt dat er iets niet past, ja, dan we kunnen morgen een raadsvergadering met elkaar uitroepen. Dat kan, want we gaan over onze eigen agenda. Dus daar zou ik me niet zo heel erg zorgen om maken als ik de heer Verwij was. Ja, we vertrouwen het college dat ze goede afwegingen zullen maken. Alleen op het moment dat er een raadsvoorstel ligt, zullen ze zich daar ook aan moeten houden. En dan is het aan ons om te heroverwegen wat we doen. Want uiteindelijk gaan wij over de budgettering van deze hele gemeente. En niet alleen over dit kleine stukje. Volgens mij waren dat zo'n beetje de vragen. Dus als ik nog iets gemist heb, hoor ik het graag.
5: Iemand nog in deze tweede termijn? Nee, dan gaan wij over naar stemming. Van het amendement. En begin ik weer bij mevrouw Elsendoorn.
10: Voor.
5: Heer Andriessen.
11: Voor.
5: Heer Hoogstraten.
12: Voor.
5: Heer Verwij.
13: Tegen.
5: Mevrouw van Kooten.
14: Tegen.
5: Heer Ragoort.
15: Tegen.
5: Heer Vink.
16: Voor.
5: Heer Milius.
17: Voor.
5: Heer Kok.
18: Tegen.
5: Heer Van den Berg.
19: Voor.
5: Heer Timmermans.
20: Voor.
5: Heer Verkuijk.
21: Voor.
5: De heer Van Rooyen.
22: Voor.
5: De heer Spruit.
23: Voor.
5: Met 4 stemmen tegen en 10 stemmen voor is dit amendement aangenomen. Dan het voorstel zelf. Breng ik ook in stemming? Of... Ja, ik breng het in de stemming, denk ik. Ja, mevrouw Elsendoorn.
10: Voor.
5: Heer Andriessen.
11: Voor.
5: Heer Hoogstraten.
12: Voor.
5: De heer Verwij.
13: Voor.
5: Mevrouw van Kooten.
11: Voor.
5: De heer Goort.
12: Voor.
5: De heer Vink.
12: Voor.
5: De heer Minius.
14: Voor.
5: De heer Kok.
15: Voor.
5: De heer Van den Berg.
12: Voor.
5: De heer Timmer Arends.
8: Voor.
5: De heer Verkijk.
15: Voor.
5: De heer Van Rooyen.
12: Voor.
5: En de heer Spruit.
12: Voor.
5: Unaniem. Aangenomen. Punt 13 is komen te vervallen. Dat hebben we aan het begin besloten. Gaan wij naar punt 14. De toezeggingenlijst en lijst van adviesstukken. Alle toezeggingen zijn in de commissies behandeld. Zijn er vragen over de afgehandelde toezeggingen op deze lijst? Of kunnen we deze vaststellen? Dan stellen we deze vast. En de lijst met stukken voor advies. Zijn hier nog vragen over? Nee, dan stellen we die ook vast. Gaan we naar punt 15, overzicht openstaande moties. Kunt u hiermee instemmen? Mooi, dan hebben we ook daar een besluit over. De aangekondigde motie, mogelijk aangekondigde motie, de heer Kok, kijk even naar u. Meneer Kok, de mogelijke aangekondigde motie vreemd is in de ijskast. Ja, prima. Dan is dit, komen we toe tot de sluiting. Dit is de laatste vergadering voor het zomerreces, dus ik wens iedereen een hele fijne zomer. Het is tevens de laatste vergadering van onze gemeentesecretaris. Daarom wil ik u verzoeken straks allemaal even mee naar boven te gaan om gepast afscheid te nemen. En loop ik nu naar het katheder. Aan het eind van deze raadsvergadering spreken wij de hoop uit dat het werk wat gedaan is en de besluiten die genomen zijn, mogen gedijen en strekken tot heil van onze gemeente. Mogen daar vrede en welzijn heersen. Dank u wel.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Een heel goede avond, beste luisteraars, bij Jazz Time bij Radio Stad Montfoort. Mijn naam is Gerard Enink. Marcel Wolff was ook beloofd, maar die is er vanavond niet. Als het goed is, zit hij wel te luisteren. Ik hoop dat ik een beetje kan plezieren met de muziek die gaat draaien. Vaak als ik hier alleen zit, dan begin ik altijd met een stukje waar ik eigenlijk nooit genoeg van kan krijgen. En ik hoop u als luisteraar ook niet. Pianist Red Garland met zijn trio. En van hem gaat u beluisteren. Please send me someone to love.

Ja, ik kan daar nooit genoeg van krijgen. Red Garland, wat een heerlijke pianist en relax zoals hij speelt. En ook mooi, Please Send Me of Someone to Love, Red Garland met zijn trio. Ik ga verder met een stuk uit een album van zangeres Fay Clasen. Fay Clasen sings Two Portraits of Chet Baker. Toen dat uitkwam, ik denk nou meer dan 10 jaar geleden, toen is zij nog bij ons in de studio geweest, Fay Clasen, als een bescheiden iemand die net aan een grote carrière begon, wat ze zelf toen nog niet wist, denk ik. Maar zij was bij ons in de studio en wij mochten ook erbij zijn toen het album Two Portraits of Chet Baker, Fay Clasen sings, werd gepresenteerd. En ja, dat is altijd alweer leuk. Ik ga een stukje draaien uit het tweede album en dat is getiteld, ja, Fay Clasen sings Two Portraits of Chet Baker. Het eerste is allemaal zonder tekst. Zingt ze dat en de tweede gewoon met tekst. Dat vind ik toch alweer aardiger. Fay Clasen's vocals. Jan Menu, bariton sax. Jan Wessels, trompet. Karel Boulet, piano. Hein van der Rijn, bas. En Johnny Engels, drums. Gaat u luisteren naar... Nou moet ik even kijken welk nummer. Dat was... nummertje 5. He was too good to me.

He was too good to me. En dat was prachtig gezongen, denk ik, door Fee Klaasens. Ze hebben het bijgestaan dat Jan me nu op de bariton straks. Jan Wessels trompet, Karel Bollee piano, Hein van der Gijn bas en Jan Engels drums. Ik dacht dat het zo'n jaar of 10 geleden was, maar het is al meer dan 20 jaar geleden, 2005, dat deze opname werd gemaakt. Wij waren bij de release, ik zei het al, op uitnodiging van Fee. En we hebben ervan genoten. En ook van de muziek. Hij blijft nog steeds heel mooi, deze plaat, denk ik. Ik ga verder met een andere zangeres. Ja, normaal dan zorgt Marcel voor de zangeressen. Ik zal het vanavond doen. Ik hoop dat hij een beetje mee in de smaak valt. Ik heb hier, eventjes kijken, de Japanse zangeres en pianiste Eriko Ishibara. Van de CD The Crazy Town gaat u nu beluisteren. Violets of Your Furs.

Violets for Your Furs. Het werd beroemd gemaakt door niemand minder dan Billie Holiday. Maar hier werd het ook heel fraai gezongen door de Japanse zangeres Eriko Ishihara. Zij speelde ook piano en verder speelde nog mee Connie Oxley op gitaar met Miles Bass en Steve Brown drums. Ik begon deze jazztime met pianist Red Garland. En daar krijg ik nooit genoeg van. Dus ik denk, ik laat nog een stukje van deze man horen. Van hetzelfde album Red Garland's Piano, waarop hij samenspeelt met Paul Chambers, bass en Art Taylor drums, gaat hij nu wel luisteren, The Very Thought of You, Red Garland.

Ja, The Very Thought About You. En het is prachtig gespeeld door Red Garland met zijn trio. Daarvoor hoorde hij een zangeres, Japanse zanger Ichiko. Had je nou zo'n moeilijke naam, kan je zo bedenken. Maar die zong Violet for Your First, wat er bekend werd gemaakt door Billie Holiday. Dus ik denk, ik ga verder met Billie Holiday. Dat kan altijd wel. En ik heb uitgekozen Bad Beautiful. Een van haar laatste albums, Lady in Satin. Haar stem is gebroken, maar de muziek is nog steeds bijzonder. Bad Beautiful, Billie Holiday.

let's gay. It's a problem, oh, it's play. It's a heartache, anyway.

But Beautiful. Ja, wie kan het mooier zingen dan Billie Holiday? U luistert naar een versie van haar prachtige album Lady in Satin. Ik ga even verder met een stukje piano. Rustige muziek, dat blijft het vanavond. Ik ga luisteren naar Ray Brown en zijn trio. Bassist Ray Brown met

Cry Me a River, heerlijk gespeeld door pianist Gene Harris als lid van het Ray Brown trio. En Ray Brown was uiteraard de bassist. Ik ga nog even

Terug naar het album van Fay Clarkson. Fay Clarkson sings Two Portraits of Chet Baker. Simpelweg omdat ik het een prachtige muziek vind die erop staat. En een van mijn lievelingsstukken is een compositie van Elvis Costello. Almost Blue, en dat gaat u nu beluisteren. Fay Clarkson vocals, Jan Moni bariton sax, Jan Wessels trompet, Karel Bolle piano, Hein van der Rijn bas en John Engels drums. De opnames werden gemaakt in 2005. Almost Blue.

Almost Blue. Het is een fantastisch nummer. En als het dan ook zo gezongen wordt, ja, dan is het een pareltje, denk ik. Fee Klaassen beluistert u. En zij zong Almost Blue van Elvis Costello. Ze werd begeleid en bijgestaan door Jan Menu bariton sax, Jan Bessels trompet, Karel Boulé piano, Heim van der Rijn bas en Johnny Engels drums. Ben ik alweer aangekomen aan het laatste nummer van het eerste deel van deze Jazz Time. En daarvoor heb ik uitgekozen het titelstuk van een prachtig album van trompetist Lee Morgan, Cornbread. En dat werd uitgebracht in 1967, want dat is alweer lang geleden. Hij speelde daarop samen met Jackie McLean, alt sax, Hank Mobley tenor, Herbie Hancock piano, Larry Wright bass en Billy Higgins drums. Cornbread.

Cornbread van het, het titelstuk van het gelijknamige album Cornbread door Lee Morgan, de trompetist. Het is alweer tijd voor de pauze, zou ik maar zeggen, het nieuws. En daar gaan we nu naar luisteren. Zo dadelijk althans. Ik ga er even uit, ben zo dadelijk weer bij u terug. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste luisteraars, ga even snel verder met deze jazztime. Mijn naam is Gerard Hennink, ik moet het even helemaal alleen doen. Ja, dat valt allemaal niet mee, maar de muziek die maakt een hoop goed. En we gaan rustig nog een uurtje lekkere jazzmuziek laten horen. En ik begin met tenorsaxofonist Stanley Turrentine van zijn eerste album wat hij uitbracht op Blue Note. Uit 1960 om precies te zijn. En het album heette Lookout. Daarop speelde hij samen met Horace Parlan piano, George Tucker bass en Al Hayward drums. En daarop staat onder andere ook een mooie ballad, Journey into the Melody.

Stanley Turrentine, hij speelde fantastisch. Journey into a Melody. En hij deed dat met Al Harewood op de bas. Gene Tucker op drums. Ik ben de pianist even vergeten, maar dat komt nog wel weer. Dat maakt niet uit. Ik ga verder met een andere grote pianist. Keith Jarrett. Van zijn album, even kijken, dat is getiteld Somewhere, wat hij opnam in 2009. Live in Luzern. Hij speelde uiteraard mee samen met Jack DeJohnette op de drums en Gary Peacock op de bas. Trio dat bekend werd van hun vertolking van jazz standard. Zo ook deze Between the Devil and the Olds and the Devil and the Deep Blue Sea. Ja, zo moet ik het uitspreken. Daar komen ze.

U luisterde naar Between the Devil and the Deep Blue Sea. En het werd de hele gespeeld door Keith Jarrett. Pianist Keith Jarrett met zijn trio. Dick de Jeunette op de drums en Gary Peacock op de bas. Ze speelde het in 2009 live in Luzern. Ga ik verder met Stanley Turrentine, de tenor saxofonist. Je hebt vanavond al heel wat van hem gehoord. Ja, soms dan heb je dat. Dan denk je van, nou, we daar eens gaan luisteren. En ik ben een liefhebber van zijn mooie, brede tenor saxofoon geluid. En zeker als hij dat ook doet samen met zijn toenmalige echtgenote Shirley Scott op het orgel. En dat gaat u nu beluisteren. Shirley Scott op het orgel en Stanley Turrentine tenor sax. Zij spelen Time After Time.

We luisteren naar Stanley Turrentine op de Norsax met zijn echtgenote Shirley Scott op het orgel. Time After Time was dat. Ik ga verder met de Canadese zangeres Molly Johnson. In 2014 gaf zij een album uit, Because of Billy, waarop zij allemaal stukken zingt die bekend zijn geworden door de prestaties van Billie Holiday. Gaat u luisteren naar een van de bekendste stukken van Billie Holiday, denk ik, nu prachtig vertolkt door Molly Johnson. Don't Explain.

Ik was al een nummertje te vroeg. U gaat nu luisteren eerst nog naar, Ray Charles. Met How Long Has This Been Going On?

0: Rebecca, how long have you been doing it to me?
1: Oh, to me,
2: to me,
0: to me, woman.
3: How long has this been going on? Ja, dat kan nooit lang genoeg duren, Ray Charles. Hij zong het. En dan gaat hij nu luisteren inderdaad naar Molly Johnson, de Canadese zangeres van het album Because of Billy uit 2019. Gaat hij nu beluisteren. Don't Explain.

Don't Explain. Een prachtig eerbetoon van de Canadese zangeres Molly Johnson aan niemand minder dan Billie Holiday. Een van haar succesnummers, Because of Billie, was het album. En het nummer heette Don't Explain. Ga ik verder met twee van onze favorieten. Dan praat ik onze over Marcel en mijzelf. Denk ik niemand minder dan organist Jimmy McGriff en alt-saxofonist Hank Crawford. Van hun kwartet gaat u nu beluisteren. Frame for the Blues.

Ja, heerlijke bluesmuziek, denk ik. Frame for the Blues. Dat is de titel van het stuk wat je net hebt beluisterd door niemand minder dan organist Jimmy McGriff en alt-saxonist Hank Crawford. We hebben hem samen, tenminste, en zo hebben we dat in onze gedachten staan, ooit gezien, Hank Crawford, live in Berlijn. Marcel weet er alles van. Heeft ons veel cd'tjes opgeleverd, denk ik, maar waar we het daar maar verder niet meer over hebben. Want we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Nog één nummer en daarvoor heb ik uitgekozen niemand minder dan Ben Webster op de tenorsax en Oscar Peterson op de piano. Ja, een beetje een treurige titel, maar ja, toch, de muziek is mooi. Dus ik denk dat ik het dan maar ga draaien. When Your Lover Has Gone.

When Your Lover Has Gone, gespeeld door Ben Webster. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze jazztime bij Radio Stad Montfort. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. En ik zou zeggen, voor straks wel terug. En dan hoop ik weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime Non-Stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.
2: I'd like to do next just some blues in the key of G. I'll call it, for want of a title, Blues Number 6.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. En tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.